Soms wil ik ook helder zitten in stil wees. Vanavond wil je jouw hart van hart op ruil. Ons weet ook liefde vlieg maar niet in cirkels. Ons weet ook elke weg loopt

Die melaatsheid van my sonde is al wat ek het. Soos die lamman van ouds, vluk u

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

als niemand jou bemint. Als niemand jou ooit raak nie, kan niemand trouw versin nie.

Jack Patterson. Hierin is voor alle mermaids. Onthou, dan dit ten kool jou snoek. En toch is nog dikkie tijd dat ik een check hou. Dat allemaal kan op een messages je oké, ou. Voor een tijdje was alles kan een nou.

leven weet je, dat is nooit te laat. Om ons verleden te vergeten, te vergeven, nee, dat is nooit te laat. Om te verduidelijken wie ik is en dat ik jammer is, nooit te laat.

0: Ja, daar het jy dit. Dat is Shea Burger, natuurlijk een van die sterkste stemme, saam met Blackbird op die oomblik. Voordat ons met ons gaste gesels, het ek net, okay, daar is hy. Voordat ons met ons gaste gesels in die huis, die manne van Gardens. Goeiemorgen, manne, hoe gaan het met julle?
1: Goeiemorgen, met ons gaan het baie goed.
0: Rudy, hoe gaan het met jou?
2: Ach nee, morgen, morgen.
0: En dan natuurlijk een oogezicht hier op Luister FM. Archie natuurlijk, hoe gaan het met jou?
3: Ja, Maris, dan goed met my Maris, man.
0: Jy klink, jy sê die achtigste van al drie.
4: Dit kom vir my so voor, ja.
0: Rodin, vertel ons een bykie oor Gardens Club op Uitenhaag. Vice-president
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, nee, Gardens is een rijke geschiedenis. Een van die dagen is ons 100 jaar. Ja,
4: definitief.
1: Ons kom al van 1932 aan.
0: Sure.
1: Gemeenskapklub, passievol. En ek denk ons geschiedenis en OP Rugby spreek boekdele van onszelf. En jy kan sien, soos ek sê, die jaar nie so goed beloop nie, maar is Gold Cup Games wat op hand is.
0: Een vraag wat ek eindelijk vir Archie moet vraag, maar ek gaan maar vir jou vraag. Dit is altyd een bykie van een distractie. As jy moet playoff speel, en jy werk na die Gold Cup toe. Hierdie twee goede is te nabij in mekaar, dis my opinie, Marius se opinie. En ek denk die OP sal moet een aanpassing maak, Koena,
4: ja.
0: Om ten minste twee of drie weke gaping tussen ons eindstrijd en die Gold Cup te kry.
4: Ek het daai soort van op my agenda gehad, omdat hulle skop volgende week af, maar daar is finale vandag.
0: Dit is, jy moet onthou terwijl ek dink hierdie vraag sommer uit,
4: ja,
0: vannacht.
4: Myne kom natuurlijk hoewel ek in die stort is, ja. Maar ja. Maar, groot traditie in julle klub, julle is amper soos jy sê 100 jaar oud.
1: Ja.
4: En die hype wat nou daar is vir volgende week, ek bedoel, dit kan net fenomenaal wees. En ek voel miskien net daar moes 'n gaping gewees het, net ja. Vir die squad om weer by mekaar te trek en vorentoe te gaan.
0: Jylle opinie wat dit sê,
4: jou opinie, Archie, of wat sê ek maar
1: voor ek oorgaan, Rudy het dit al paar keer, het dit al gehighlight. Van my kant af ook, soos ek sê, dit vat bykie die ouwens een focus weg, en jy moet onthou dat ons is gemeenskap klap, en ons is nie professioneel.
4: Yes.
1: So die Gold Cup bring een mate van semi-professionaliteit.
0: Ja.
1: En baie van onze spelers bijvoorbeeld het nog nooit in hotelle geslaap nie, hulle het nog nooit in vliegtuig gerei nie. So baie van die ookies wil hulle spaar, want hulle wil graag in die groep wees, so as daar wegwedstrijd is, dan vlieg ek na Bloemfontein of ek vlieg Kaap toe. En omdat het nie professionele sport is, word dit nie week in en week uitgedoen waar ouwens exposed word aan die situasies. So dit bring een bietjie van een focusprobleem in, maar het is iets wat ons maar moet deel as een gemeenskap. Klap, oor aan Rudy, soos ek sê, Rudy het al baie telke maal het dit al gehighlight.
2: Ja, nee, dit is een van die meest belangrikste aspekte van, as het kom by ons klap rugby.
0: Ja.
2: Want in die einde van die dag, jy verteenwoordig nie net jou gemeenskap en jou dorp af, jy kom nie, maar jy represent vir oostelike provincie.
4: Absoluut. Dis belangrik,
2: en ek denk, dit is iets baie belangrik, is vir alles ons volgende jaar in die begin van die jaar gaan sit, met die competition rules going forward.
0: Yes.
2: Want next jaar sal hy definitief Kruisfontein en Harlekoets is wat die provincie gaan verteenwoordig in die Gold Cup, en ons moonlight leverage gee.
0: Ja.
2: Want om op een quarter finals te focus, een semi finals, maar met die ding in jou gedachte dat die week na is Gold Cup, die preparation for coaches is totally out. For players is totally out. So is definitief iets dat ons definitief by die piece al moet bevat.
0: So, hier is my opinie. Ek is ook betrokke al by Park, soos julle weet. Hulle moet die buys wegvat. Dan kan ons 3 weke, of ons kan eindelijk 5 weke voor dit klaar maak.
1: Ja.
0: Want dan kan jy focus, Rudy, direct en net op die Gold Cup.
2: Ek denk die grootste mistake wat ons gedoen het die jaar was met die, daar was geen beplanning vir die tweede ronde nie.
0: Yes.
2: Toe was het die issue van die top 6 en die bottom 6. En daar was een total verwarring geweest van of het top of bottom is, gelijk of ongelijk, ons weet wat was die story.
0: Ek ga die iPad lopen.
2: Maar ek denk is iets wat ons omvat, ons moet leren dit.
0: Ja.
2: En dan met die next sitting van die competition rules van next jaar, laat ons dit voor die tijd uitsort. Tenminste,
0: 100%.
2: Weet ons, wanneer is Gold Cup tijd,
0: ja.
2: Laat ons net onze klaps wat die provincie vertegenwoordig net genoeg tijd gee om hulle recht te krijgen.
0: Maar jy kan ook nie een ding sê en 'n ander ding doen nie.
1: Ja, ja Marius.
0: Daai is bitter belangrik.
1: 100%. En ek dink, ek kan Rodier seker dekade laas gespeel. Ek dink, wat ook lig kan werp, wie wat nog laas jaar gespeel het,
0: ja.
1: Deur te sê, wat doen het aan een speler, weten dat ek gaan een kwart uit ronde speel.
0: Ja, ek het so 10 trick questions vir Archie.
1: As, en dan as een potential gold cup wat opkom, waar bijvoorbeeld ja. As die draw uit is, ons speel Hamilton's in die Kaap,
0: ja.
1: En ons weer gaan gevlieg word, en daar gaan een hotel gebleven word. Ja. Gaan, as een semi-professionele environment, wat iets doen aan een speler.
0: Absoluut.
1: Voor alles, ek was daarom bevoorig om daarom die wereld te travel, en het doen iets aan jou as een speler, as mens. So, dit vergroot jou horizon en hoe jy die leven sien.
0: Ja.
1: So van een spelerkant, as al, ek gaan graag...
4: Ek het nogal gewonder, gaan ons nou die coach kry to surprise Archie ons. So Archie, sorry my maat, maar jy moet nou die mic nader trek, want ek het wel een vraag vir jou. Baie, baie belangrik. Soos wat dit nou duidelik gemaak is, Gold Cup is groot. Okay. Jy as coach en ook 'n ex-speler, okay, hoe trek jy die manne weer by mekaar vir volgende week? Hoe trek jy, hoe sal jy maandag hulle weer gefokus kry? Want onthou, julle is 'n goeie span, julle is gebalanseerd, julle het julle backing wat julle nodig het. Maar hoe kry jy daai ouens weer by mekaar? Daai 23 of 25 of 30 squad met die dat die Gold Cup skop volgende week af. Want is groot. Ons moet eerlik wees, dis groot en julle eerste game is weg.
2: Is
4: dit by die huis?
2: Is dit by die huis?
4: Well, okay, ek vra om verskoning. Jammer. Ek het gedoog julle travel, maar dis Harlequins wat travel, né?
2: Yes.
4: Okay, sorry.
2: Ja, dankie, is een goeie vraag. Dit was een beetje moeilijk nou vir die week na die
4: extreme
2: wat ons uitgeskop gewees het. Maar die boys het daarom pies nou van woensdag af baie beter na die veld gekom en soos hy en na die by mekaar kom. So ek denk die boys het nou begin realise dat dit is een groot week. Ek weet na verloor is het allemaal af.
4: Dis nie makkelijk.
2: Allemaal sy kop is af. Maar die bestuur het een groot rol gespeel om saam ons op by die coaches te staan. Om te sê, manne, hulle weet nou, is nou voorbij, so ons het hulle ondersteuning en die waarheid. En so ja, die boys kom, so maandag aan een goeie week is, en ons sien uit na die Gold Cup.
0: Atje, jylle speelt in Bloemfonteinse eenspan...
2: Collegians.
0: Wat weet jylle van hulle? Ek travel Bloemfontein toe vir besigheid en ek weet niks van hulle nie.
2: Ek het inside info van die preselisse kant afgekry van hulle paar games en clubs af. So as paar goede wat ons maar nog gekyk het, gesien is een baie lekker groot dek. Maar soos ek kan sien, hulle ons man ook aardig vir het wie speel.
4: Ek wil nou net gesê, jylle behoort te weet, as hulle een zwaar pak het, dan moet het jylle gardens rugby speel.
1: Ja, net om by te voeg. So ons het die jaar ook begin om te kyk, soos ek sê, ons het Springbok fever, as een rede hoekom Springbok suksesvol is. En een van die redes is verskrikkelijk op beplanning en analyse.
4: Extreme.
1: So ons het die afgelopen paar maande ook gebruik gemaakt van een sekere maatskapie wat analyse vir ons doen. Want is iets wat ons bykie in wil beweeg van die africhting kant af.
4: Ja.
1: So ons het van hulle paar videoclips gestuur van die span en sê ook hieruit, doen vir ons analyse. Ons sal nou die week deur het werk en kyk ook hieruit wat sy wedstrijdplan gaan ons voor een dag kom. En soos coach Archie nou gesê het, ons het al reeds bykie gesels met mekaar.
4: En net maandag weer by mekaar trek.
1: Hopelijk luister hulle nie na die program nie, maar hulle rui vrijdag aan recht deur en hulle kom saterdag morgen hier. So
4: okay.
1: Ons het een plan om sommer hulle vinnige wake-up call sal gee, die eerste 20 minuut een bykie hulle in en weer te vat.
4: Nou,
1: net om te kyk.
4: Kyk op die fixheid hoog.
1: Kyk op die fixheid daar is. En ons weet ons nou die 8, 9 uur is een sitter. Jy gaan miskien een impak het. En ons weet ons is technisch is ons uit die Gold Cup het vir volgende jaar. Maar as een klein skreefie, want as ek dink na die competitie reels, dink ek dat die wenner automatisch kwalificeer vir die volgende jaar. En ons het gekyk
4: na ons... Dit moet vir julle...
1: Ons het gekyk na die loodjie en ons het gesien nou gereid die spanne wie ons gaan speel, weeg ons tamelijk op. En ons weet die dag is Gardens rugby speel. Dan kan ons enige span verslaan.
4: Ja.
1: Maar ons weet ook as Gardens, soos Parker gewees het in die eerste wedstrijd, as Gardens nie opdaag nie, dan kan ons ook een verskrikkelike loes en kyk hoe smile Marius om die kant.
4: Daai glimlach gaan tot by die oore.
2: En by gesê, de president is, laas jaar het ons vijfde geëindig in die kwart wedstrijd.
3: ik denk ons wel beter doen als laatste jaar.
0: Ja. Dat is dit deel van je beplanning?
4: Is dit deel van je beplanning?
3: Van die beplanning van die mannen dat ons beter als laatste jaar doen. Ik denk, ja. Met die homestrijd en ons weer wat behelst die competitiereels. Zo laatste jaar het ons nog net een beetje klein, maar het kan ons moest wegspelen. Zo, en ons het ook close by margin verloren. Zo als ons geweer het, maar nou de president in de league het hulle rolle gedoen om ons die verschil te geven. Ja. Wat moet je winnen, wat moet je doen om een homestrijd te spelen, zoals die prijs gezegd. Daar is een kans, daar is een gaping aan, helaas.
0: Die ervaring wat jy het in die Gold Cup is baie belangrik vir julle voorbereiding. Hoe draai jy dit oor aan die spelers?
3: Hy is wel lekker trikkie, bro. Ek denk ek het met paar senior spelers gepraat, wat ek nou jare saam heen. Soos Ron Wiekele en Ozana en Darlington en Krikele. Ek denk hy mannen gaan een groot rol spelen in die eindstrijd. Dat is nou net van africhter perspectief af is. Ik denk hij mannen gaan een groot rol spelen in die eindstrijd. Dat is nou net van africhter perspectief.

0: Evergreens van
1: Shots. Ja, zijn wezenlijke districten. Mm. Mm. En dan wat gebeurt dan is maar bestellen die een met de grootste margin.
0: Ja.
2: Ja.
1: All man away. Zo, so, als al twee, vier, drie druk, die winners, dan kijken we wat die puntenverschil
2: tussen
1: de
2: twee teams. Ja.
1: En dat zijn dan die home team. Zo, so, dat is net voor ons een game om te gaan spelen. Coaches weten het, dat was wel een verduidelijk, players weten wat is op stake. Mm. En ons het geleerd nu in de laatste paar jaar, in die toernooi wil je niet travelen. Als je die margin kan krijgen om home games te krijgen, veel beter.
2: Maar nou ja. Wil ik ook bijlaas, jullie het gesê, jullie speel jullie eerste game volgende zaterdag bij die huis.
1: Ja.
2: Ik denk, enige iemand wat van rugby hou en ondersteun en hou van club rugby, soos wat ons allemaal hier zo is, denk ik moet ons een beroep maak aan die Ooskaap. Ons het twee spanne in die Gold Cup. En een van hulle speel thuis. Kom ons wees nou net oop en eerlijk daarover. En ek dink ons moet uitlaat vir allemaal daar. Kom ons ondersteun vir Gardens.
0: Ja, kom ons maak kom die ons, stadion vol.
2: Kom ons maak hom vol. Julle het nou geraak aan Springbok Fever. En op die einde van die dag, die resultate is daar, wanneer jy die ondersteuning achter jou het.
1: Ja, en soos van onze kante van Gardens of Harlequin speel weg. So, hulle speel in Bloemfontein.
2: Hulle speel in Bloemfontein, so. Ja.
1: So, dat gaan baie belangrike stad. Nie het Garden supporters hier, want die is nie net vir Gardens.
2: Nee,
1: Gardens
2: nee.
1: Represent die oostelike provincie.
2: Dis hoekom ek het so.
1: Elke in die metro, buiten die metro, wat kan travel. En van een Gardens perspectief, as wil ons die mense verseker, alle veiligheidsmaatregels rondom die veld, met die politie, alles is getref. So dit sal een goeie gesinsdag wees. En ons wil die mense verseker dat dit sal een rugbydag wees. Onze beplanning is ook om een voorwedstrijd te het, maar ons weet met die Gold Cup reels, moet voorwedstrijd al tenminste uur en een half voor die main game klaar wees.
2: Ja, ja.
1: Maar dit is ook net weer deel van die entertainment van die dag.
2: Wat gebeur voor die game, ja.
1: Ons maak een beroep op iedereen elkeen, in die metro, buiten die metro, om op te dag. Ons sal op die centrale veld speel, ons sal op onze home fortress wees in die hok nie. As gevolg van faciliteit probleme en die standard en wat verwachtinge wat gesit word voor die Gold Cup, so ons die game beweeg na die centrale veld. Ons sal ook die centrale veld gebruik die week as oefenveld, so ja. Die boys kan gewoon draag aan die surface en alles. So, allemaal in die Ooskaap, allemaal in die metro, laat die paie leen naar die centraal vir Saterdag en kom en resteer. Allemaal wat in groen aantrek, trek groen aan. Laat ons collegians wees wie is oostelike provincie in die Gardens.
2: Daar sy.
0: Beter kon ek het nie self gesê.
2: Definitief, nee, definitief.
0: Manne, duisende dankies. Dankie dat julle so ver gery het vanuit Nagaf om vir ons te kon kuier. Ons gaan definitief weer met julle gesels.
2: Definitief.
0: Of dit nou volgende naweek is of die naweek aan na, dit maak hier erg saakie, maar ons gaan
2: met mekaar gesels. En wees net julle self. Wees net julle self.
3: Ons wil net dankie sê aan julle ook vir die geleentheid. En soos ek sê, Gardens is ons het 'n verskriklike digital footprint. Soos ek vir Marius gesê het, ons het oor die 40,000 Facebook followers. Ons is op LinkedIn, ons is op Twitter, ons is op YouTube. So definitief sal ons seker maak dat ons mense luister hierna en julle ook een mate van exposure gee, want soos ek sê, as ons mekaar aan die hand vat, dan kan klap rugby net beter draak.
0: 100%, duisende dankies julle, en voorspoed vir volgende Saterdag, ons sal julle 'n bietjie dophou, en ek weet, julle sal goed doen met die oostelike provinsie. Ek dink is om 'n tyd laat ons groet, manne.
2: Gaan ons nou al groet?
0: Ja. Okay. is 8 minuut voor.
2: Dit is 8 minuut voor.
3: Dankie.
2: Ja, dit was nou vinnig op my. Geseënde week aan almal. En Marius de Leon, dankie vir die geleentheid. Ja. Ons sien mekaar weer volgende Saterdag. Manne sterkte.
1: Dankie manne.
4: Ja, van my kant af natuurlik, soos hulle sê, if you can dream it, you can do it. Hierdie manne moet asseblief aan daan glo. Alle sterkte. En sit dit alles in wat jy kan. Doen dit jou beste, Marius.
0: Van my af, ons sien mekaar volgende Saterdag. Tot ziens.
5: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Die beste muziek. So na jou smaak. Op Luister FM.

Luister FM. Nommer 4. Ian Diederik op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Windhotel met heuning 5 plekke op beweeg van laasweek se 20ste posisie. Beweeg ons nou na hierdie week se 14de posisie. Arin Louise van Viking Early B wat 4 plekke op beweeg met hulle treffer Berry Boom Boom.
1: Nommer 14.

0: In hierdie week se 13e boosies hier die weet is in Demi Moore en Jacobus met probeer net voor het arena mis van Wike en Ellie B met Berry Boom Boom. Volgende op die speellijst in hierdie week is 12e boosies Jacobus met Verbydans.
1: Nummer 12.

0: minuut.
1: En zo, dan gaan ons met die top 10. In die 10e positie, Robbie Wessels, die was fantastisch. Jack Parow met The Bomb Squad. En in die 19e, wel in die 9e positie, nie 19 nie, in die 9e positie, Bardo met Sink in die Hemel in 4 plekke afbeweeg van laas week se 5de. Posisie. Een paar van jullie van je vraag, Ian, wat was ons my wegbreek vierspel van die trefferparade? Dit was Owl City en Allo Black met Verge, Tussenster en Bauer Bosch met Jimmelruim, Franja Duplessis met die Ou Voort en Guy D'Agostino met La Passion was haar laaste op en wakker saterdag naweek atmosfeer treffer. Mondvol, ek was nou baie mooi gedink het wat ek wou gesê het. Die boodskap sê, kom naast van JJ wat sê, goeiemorgen verjaarsdag boodskap aan my pa, met 65 jaar verjaarsdag aan Christo Botha. So gelukkige 65ste verjaarsdag, daar is aan Christo Botha van sy sien JJ. So om Christo, baie geluk met jou verjaarsdag, mag daar nog vele meer vir jou wees en weet net dat jou sien baie lief is vir jou en vir jou net een jaar vol positiviteit, goedheid en guns wens en maak die beste. Jy het hier naweek verjaarsdag, so niemand mag vir jou nie sê vir enige iets nie. Dan sien ek boodskap wat deurgekom het, kom daar so van Antoinette af, wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net graag aan Estelle, Karen en Derek sê, hulle moet hulle trippie Kaap toe geniet, hulle ry 12 uur, hulle geniet nog hulle laaste kopie koffie, voordat hulle die lang pad anderf, hulle moet 'n veilige reis hê en hulle moet die beste daarvan maak en baie foto's neem. En het kom daar so van hulle gunsteling buurvrou af. O, daar is nou, daar bijvoegle word, mag miskien hier en daar so een probleempie veroorzaak as jy ander bure dit ook hoor. Maar ach wat, dit moet nou maar wees wat het is. Van nou gaan ons verder met ons muziekspeellijst in hierdie week se 8ste posisie by lijst Treffem Top 20 Trefferparade met my Ian Diedriks het ons vir Jan Adriaan van Rooyen oftewel sy verhoognaam Prop met elke hond wat een plek opbeweeg.
0: Nummer 8.

En in hierdie week se vierde posisie. Appel met genadewater twee plekke afbeweeg. Volgende op die speellys, Appel, Reon Benani, Rieke Snell en Bok van Blerk wat vyf plekke opbeweeg het met Yippie Gaia.

0: Het blijft altijd een gouden treffer. The Bee Gees, Don't Forget to Remember. Dat is nou 9 minuten na 1. John Durker samen met jou hier op die skatkis. Dat is Luister FM. Maar als John, het is Annie. Hi Annie. Maar als John is ingeskakeld. En het Bedley Artritis vandaag. Ik geniet elke zaterdag je mooi programma. Veilig wees en veilig terugry, maar jy het van Stilfontein. Speel asseblief vir ons Don't Fly Too High My Little Bird van Johanna Field, met die sterk wind wat jou so wegwaai. Nou, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag, maar jy het, jy was een bietjie stil hoor, en ek is jammer, jy is daar bedlegend met artritis vandag, en ek hoop daar kan een bietjie verlichting vir jou wees. En ek vat het rustig. Ek sal kyk vir die prachtige snit. Ek hoop het is beskikbaar vanmiddag. Goeiemiddag, Jono. Gaan het goed met jou vandag? Ek wil baie mooi vraag of jy miskien asseblief vir my Angel Face van Ray Dillon kan speel. Vir my Angel Face. Ek waardeer jou altyd opreg. Mag jy geseënde mooi dag hier verder heen, hè? Baie, baie dankies, Jono. En ek kom daar van Johan af. Yes, Johan, ek sal kyk wat hy snit vir jou Angel Face. En dan die volgende boodskapie. Ai, hoe dink ek nou aan ons Varsity koshuis daar? Die manne het altyd, where you go, my lovey, vir ons geserenade. Oh, wow. Ek hoor nou net daar so, dit is interessant, hè? Wow.
1: Hallo, ik ben John. Ik wil het horen van John dat voor mijn enige country liedje zal spelen voor mijn arme liefde Kylie van Kirkwood.
0: Ja, Kylie. Ja, je hebt zo'n mooi gevraagd. Ons zal beslis voor jou zo maken. Ik hoop al jouw vrienden is ook ingeskakeld daar samen met jou. Maar John, welkom in mijn huis. Mis je programma voor niks. Wees veilig bij je liefde. En het komt daar van Magda af. Hey, lekker om van jou te hoor, Magda. Hallo John, geloof het gaan goed. Om te antwoord op jou vraag. Baie mense lees my verkeerd of hoor my verkeerd. As long as they love my true colors. Ek hou baie daarvan. En dankie ook vir jou saamgesels. That's a goodie.
2: Ja, maar dag John. Welkom maar zo op die radiostasie. Ja, hey, papagaai is mal oor jou, joh. O, Bobo.
0: Bobo.
2: Hey, van Johnny Boy aan. Zij aan je gaan praten van Johnny Boy. Ja.
0: Ik wil hem.
2: Speel haar een mooi liedje van O'Manil. Dat hij weer een beetje opkomt, zo. Laat het maar goed gaan, John. Mooi reis, toe. Laat het maar goed gaan. Groeten aan allemaal, bye.
0: Ja, baie dankie, ek het nou hierdie stemnota geniet. Hey, Bobo, ons het jou gehoor. My oor het gebaar as hy. Ja, ek het volgende boodskap. John, mense dink ek is kwaad as ek stil is. Ek is eindelijk net iemand wat eers dink voordat ek praat. Ja, nee, baie dankie vir daai. Dit is een baie, baie interessante punt. Dit is interessant, want ja, kijk, stilte word baie makkelijk ingevul met ons eie aannames. As iemand nie praat nie, dan besluit ons besluit sommer, hy is kwaad of sy is onvriendelik. Hey, iets is fout. Maar dalk is daar die persoon net besig om sy eie gedagtes by mekaar te kry. Mens weet die. En ja, kijk, wanneer het iemand jou verkeerd gelees? Het volgende boodskap, ek is van natuurvriendelik. Ek het al meer as een keer gehad dat een vrou dink ek stel romanties belang, terwyl ek net probeer vriendelik wees. Oeh, nog een baie, baie belangrike punt hier. Ja, dan kan het nou ongemakkelijk raak, nee. Maar dan moet jy ons nou verduidelik wat jy nie bedoel het, nee. Hey man, glimlach beteken ons dan nie noodwendig belangstelling, nee. Ek vir lekker gesprek beteken ook nie noodwendig as 'n romantiese gevoelens nie. Ja, ons moet soms oppas. Ons moet oppas om meer betekenis aan 'n oomblik te gee as wat daar werklik is. En dan die volgende boodskapie sê, ek het een keer net okay op WhatsApp geantwoord en die persoon het gedink ek is vies vir hom. Ja, dit is, ja, nee, weet jy, hierdie WhatsApp kan baie onpersoonlik wees. Ek stem volkome saam met jou. En dat is die probleem met boodskappe. Jy kan nie altyd 'n stemtoon lees nie. En Oké, okay, kan beteken ek verstaan, maar dit kan ook klink soos los my uit ook seker nou maar. En ja, een woord op 'n skerm kan 'n hele argument begin. So tegnologie het vir ons makliker gemaak om te kommunikeer. Maar soms, hey, ek weet nie, om verkeerd te verstaan te word. Hey man. En dan kry ek foto's hier vanmiddag. Baie dankie vir die foto's. En dan sien ek die man is in die kombuis. As jy weet wie dit is, ons hier gesels oor die kombuis. Is niemand anders as Anthony. Daai John, ons is in die kombuis. Lekker, lekker, lekker. En volgende boodskapie, middag oom, moet nie lees. Okay, ek sal nie lees nie. Ek is bly jy het daar nie begin gesê. As jy ooit vir my boodskap vir my privaat wil stuur, is jy meer as welkom het vir my deur te stuur. Ek kan net sê, moet jy lees op lig of anoniem. Dan sal ek het nie lees nie. Hallo John, jou gesprek vandag oor mense se opinies. My papie het ons 4 kinders geleer. Jou naam loop jou vooruit. Daar is altyd iemand wat jou ken. Dis hou jou naam skoon. Groete vanuit Jeffreys Bay. Dit kom daar van Marita af. Hey Marita, dit is ware woorde daai. Baie dankie ook vir jou saamgesels rondom ons gesprek vanmiddag. Bly ingeskakel.

0: Going back to Houston, Houston.
1: Ah, Houston. Ah, Mr. Knorchor. Let's go back to Houston. Goeiemiddag, my liefste John. Regte somersdag hier in die Kaap. Ek het jare terug op harde manier geleer om nie altyd mense te glo wat mense sê nie. Ongelukkig het dit gemaak dat ek mense nie meer glo as iets sien nie. En pas op as mense van ander skinder by jou, veral al naastes, doen hulle van jou ook. Maar genoeg daarvan, waar is John? John is in Karradio, gegillewend saam in die Kaap en saam see toe. Baie liefde vir my tribe en luister FM familie. En nee, ek kon nie slaap na die rugby nie. Indien moontlik, kan jy asblief Cophead Road of Sweet Child of Mine vir ons speel asblief. Een wonderlijke middag en naweek, tonne blou Kaapse liefde. Altyd Marlene. Hey Marlene, so jy sê, jy kon nie geslaap het na die rugby nie, aan Baltimore. Jo, wat a game was dit hier gewees nie, hè? In die mighty All Blacks. En ek weet, Conroy het ook aangesoek daar vir Sweet Child of Mine. Ons sal vir Axl Rose nou moet uittrek. Ek weet, daar so by die MTV toekennings jare gelede. Toe sê Dave Grohl, bye Axl, bye Axl. So ja, hy het die man altyd gespot hoor. Daar was het ding tussen die ouwens. Ek weet nie wat daar aangegaan het nie. En dan sien ek Philip ingeskakel vanuit Pietersburg.
2: Middag, John.
1: Goeiemiddag.
2: Nee, goed, maar goed. Hoop is nou goed met jou ook. Jonas. Philip Wieso van Pietersburg. Ah. Als je net mijn liefste Hester zei. Ik is baie blij dat mijn wiebeke kon keier hierso bij mij. Ik waardeer het baie. Terecht, John, dankie. Ons geniet elke zaterdag, luister ons naar jou. Mooi muziek, een mooi program. Baie dankie, John. Ja, John, als je enige een mooi liedje kan speel, enige een mooi liedje, maak je saak wat nie. Baie dankie, ik waardeer. John, en dan wil ik je nog iets vragen. Of jij weet, wat is die verschil tussen een donkey en een mail? Kom eens hoor of je zou weet, Jonna. Ach, nogmaals, dank je voor je programma, John. Mooi reis toe vanaan. Groeten.
1: Ja, Philip daar vanuit Pietersburg. Ja, ek moet sê, jy laat my sommer nou dadelijk dink. Is die liedjes moet saamsing, en dan moet jy nou daar saamsing, en die apie sit in droom, en die mik van die moer by boom. En die bobbie aankom, en sy stert so krom, en die apie sê vir hom. En dan, begin jy om. En daar begin ons op Sweet Child of Mine, soos aangevra, van Conroy en Marlene vanuit die Kaap.

0: Loer die Narkiefees. Jy mag dit nie mislop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volgens op sociale media, Loerie Narkiefees. Die gesinsfees net vir jou en jou mense.
1: John, ja, die verskil tussen een donkie en een muil is, een donkie kan een muil hardloop, maar een muil kan nie een donkie hardloop nie. Dankie, John.

0: Dis die klanke van Armando Hofmeyer op Luister FM met As het reën. Voor hulle Bok van Blerk met al sy vriende en sluise van die hemel. Nou, jy wonder hoekom, as ek nou besig met die reën vanmiddag, dat het lekker gereën hierdie week. En ons kyk bietjie, wat maak jou weer vir die rest van hierdie naweek?
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou weer vanmorgen, dis Sondag die 20ste September 2026. Ons begin daar met allewel noord, een minimum van 12, maximum van 18, 60% kans vir een Bisho, een minimum van 24 en een maximum van 25 grade vir hulle. Kraddock, minimum van 13 en een maximum van 23 grade. Oos-London is op een minimum van 17 en een maximum van 22. Fort Beaufort is op een minimum van 13 en een maximum van 23 grade vir julle. Vir Sondag die 20ste September. Graaf Reinet is een minimum van 15 grade met een maximum van 24 in Gramstad. Een minimum van 14 met een maximum van 25 grade. Mtata morgen is een minimum van 13 met een maximum van 23 en een 30% kans vir reën. Port Elfred, 16 is een minimum met een maximum van 21. Port Elizabeth morgen, 15 grade met een maximum van 21 grade. En dan Port St. John's, 17 met een maximum van 24. Queenstown, minimum van 13 met een maximum van 22. En Uitenhaag, minimum van 14 met een maximum van 24. Hoe kan ons dan vergeet van Jeffreys Bay? En Jeffreys Bay morgen, die weer vir Sondag, natuurlijk die 20ste September 2026, het ons een minimum van 18 en een maximum van 22 grade. Dit sou vanmorgen die 20ste September. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir hierdie opdatering van ons Weerbureau. Volg hulle gerus op hulle sociale netwerke of by www.weatherisa.co.za.

0: man moet ongelooflike talent, ons eie Rian Strydom met Stapel Gek. Is my groot voorreg om vanmiddag vir hom in te staan, hier op Lyfskuif met of sonder die kuif, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Oom Bram Miller sê vir ons so.
1: Ja, Johan, ek kijk of jy Janie Williams ding is het, en speel die honger bietjie, en door Janie Williams dat ek baie lang laat so verspeel. Want ek het was nou nie een CD-player of wat ding met werkie. Kijk voor Janie Williams, so, dankie. Is een groot concertina man geweest, in sy leeftijd. Mooi loop.

welkom, net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam my, Lourenco, aka Lollos, en ek jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol? Right!

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie. Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat ons.

bij de leuke dag. Dan verloor Pity Voorts mij alweer. Het piergje die had gestopt om babbelaars te beheer.

0: En ons dan geluister naar Kudarn met Jijs, a legend. Wikus Bootman met Brandewijnlippe. Rij Kleinans met Wat ek wil hoor. En Jan Raap met Jagvat daar gewees. Maar het is nou tijd vir Lysie met de wijsie. En jy het jou versoeken deurgestuur. En hulle klink so 6 liekies, 6 of 7 liekies in een rij na mekaar. Sonder enige onderbrekings.
1: Luister FM.

Ons het dan anders met Nice na Johanita Du Plessis tussen woorde, Michael Jackson se Beat It, Liesel Peters met Asemloos en dan André het Norman met Triple in die See daar gehad. Vir jou lysie met wysies wat ons nou al die pad uitvat na 8 minute net na 11. Boodskap wat deurgekom dat sê hi Lolos, hulle my liefste Lolos, luister en keer lekker saam met jou en met my kiddies. Thank you Dwayne and Sean for awesome Brian, my grandchildren Bella and Aria, entertaining Oma with Michael Jackson songs, all my love, en het kom daar van Didi. En dan ja, dankie Louise vir al jou boodskappe ook. Meneer, kom ons gaan verder met die musiek, nog so 4 liedjies plus minus, en dan is het tyd vir my om jou te groet, net hier op die wonderlijke saterdag aand.

Hard genoeg? Nog eens een beetje harder? As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Zij grendelt die deuren en hang haar jas op. Klim uit haar stilettos, hoor haar hart klop. En hart klop die stilte, die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.